Ik ben zo kerstgatte, ehe tichtuan, kergan, nu geno, aho, pegustu, nestabihom, nu geno, aho, nu geno, goed was geen stage down. Ik ben niet pegome, wat het met dat, nu was, goed nooit wegen mijn poosje, weet het met dat, ken ik, kap met dat, David, Alexandre, Vincent, kat basboom, heidjes, Bernard, Hervieux, Mathé, Muriel Rock. Hoe gaat het dan, sinon, niet dat ik net was, is het met mijn poos, like down. Kawajigmas, Mastuyat, Awashibi, Tunman Shibit, Nutashwan, Iguanjit, Washat, Mak Manutinam, Pisamit, Esibit, Wendake, Mak Pikogan.